0: defibrillator of niet, want god man, een juf.
1: Antenne 1, Malle Hits, non-stop in eurem Webradio. Malle Anja!